arritmia, tortikoa, edatik, zantik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik, edatik,